0: je prends la bulle. Celle de Pépin.
1: Ik kleed me uit, draai de douche open en ga onder de straal staan. Een van mijn favoriete rituelen.